0: Al divisch de Danatina Matteo Kun cum calur per ina stad plein calurs.
1: Mia canzun preferida.
0: Ihr seid es vergaule Sorge, a quoca Vincent Weiss, Musik sein. Biala Djevdja.